ik vond dat het over het klein bier. Nu hoogst niet meer in de eikle, nee, du hoogst klein naar zu mir. En dan schenk ik mir een Säckle ein, en ik drink 2-3 Bier.

il est blind de corps, mais son EQ faudra faire des chiens. Down in me hide a frog, was it in sea in Urlaub? Dan zag ik daar onder voor mijn ballon, en die nog een pipi raak macht. Was dit niet de fansex, hè? Maar toen was het dus de treksel. Was dat shit?